0: mij.
1: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.
3: Raise back your vibes. Spread them well. Around the world.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.

krantenkop. Gemeente zet bewoners vakantiehuisjes op straat. Deze huisjes zijn voor mensen die al een huis hebben.

0: zal gaan.
1: Het is vandaag internationale dag van de koffie.
2: Het beste van het eiland. Oh, oh, oh, oh. Radio Texel.
1: Internationale dag van de koffie. Een dag om wereldwijd stil te blijven staan bij koffie en de keten eromheen.
3: Am I dreaming?
4: No.
3: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
4: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still.
4: A door.
3: Swing doors, huh?
4: Okay, doors.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Je hebt nog een stukje Waddenbroek nieuwsoverzicht van me te goed. Minister wil nachtelijk snelvaren op Waddenzee tijdelijk toestaan. En Wind krijgt eigen museum in oud reddingsbootschuur op Vlieland. Blijf luisteren naar Radio Texel met Gloria Gaynor. Reach out!

Het is nu een struis vroeg op deze mooie donderdag 1 oktober 2026 zit erop. Ik zie je straks na het nieuws voor het tweede uur struis vroeg. Tot dan.

Vroeg op Radio Texel 106.1. Straks mag je luisteren naar Alan Clark, Back in My World en Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Nu eerst Centerfold, Dictator.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Achtervolgens op Radio Texel heb je kunnen luisteren naar Centerfold, Jennifer Lopez en Ellen Clark, Back in My World. Blijf luisteren naar Radio Texel, het rijden leukste

Oh, je zal toch maar net wakker worden en George Benson in je oren horen met Give Me The Night uit 1980. Heerlijke muziek op Radio Texel. Straks mag je luisteren naar Alessandra en Queen of Kings uit 2023. En elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen in Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio. En over mooie radio maken gesproken, wat dacht je van deze? Op Radio Texel kan je elke ochtend luisteren naar het programma Wadden Macchiato tussen 10 en 12 met Rob van Leeuwen. En nu Mark Anthony.

Je hoorde Alessandra met Queen of Kings en alle schilders op een stokje. I Like Chopin uit 1987 met Gazebo en Aha. Choir Wolf, blijf luisteren Radio Texel naar Donna Summer. Love is...

Je hebt kunnen luisteren naar Queen en It's a Hard Life op Radio Texel 106.1. Het programma Struis Vroeg deel 2 zit erop. Straks mag je lekker luisteren naar Doe Het Lekker Zelf en daarna Wadde Macchiato met ons de enige echte Rob van Leeuwen. Ik laat jullie alleen met Kid Rock en Al.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.

Dit is Doe het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

Of met Wadde Macchiato. Lekkere bak koffie heb ik voor mijn neus staan. Met niks erbij. Nou, daar gaan we straks even wat aan doen. Misschien dat er nog wat koek in de trommel zit. Of misschien dat er nog wat lekkers op de plank ligt. Straks heb ik wat lekkers voor je op de radio. In ieder geval Robbie Williams met Supreme. Komt eraan ook New Music met The World of Water. En Douwe Bob zie ik staan in de lijst. Hey, lekker Slow Down ga ik voor je draaien straks. Maar eerst terug naar 1980. Hier zijn The Cure met A Forest. Een hele goede morgen.

Muziek van New Music hoorde je hier op Radio Texel. This World of Water, daarvoor Robbie Williams met Supreme. Dit is Radio Texel 106.1 en via de diverse internetstreams te beluisteren. Met lekkere muziek voor jou. Nu Alabama met Feels So Right. Whisper.

Country muziek doet het heel erg goed. En deze dus ook, uit 1984. Je hoorde Alabama met It Feels So Right. Ik kijk even op waddenomroep.nl en lees daar dat op Texel een nieuwe kinderburgemeester is gekozen. Emma Lagenschaar heet ze. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober aanstaande wordt ze officieel benoemd als nieuwe kinderburgemeester. En wordt er ook afscheid genomen van de huidige kinderburgemeester Berber Woertman. Emma Lagenschaar. Ze is 10 jaar in de burg woont ze en ze zit in groep 7 van de Thijssenschool. En speciaal voor al die kinderen van de Thijssenschool is dit Antoon.

Muziek van Sabrina Carpenter, espresso, cappuccino, latte macchiato. Alles wat je drinkt aan koffie op dit moment is gewoon helemaal prima. Je hoort ook het weerbericht met Peter van der Struis, de Golden Earring van de Lady Smiles en de Culture Club met Do You Really Want to Hurt Me? En we gaan nu verder met Genesis en The Land of Confusion uit 87.

0: Muziek van Maroon 5 en I'm at a payphone hier op Radio Texel. En daarvoor hoor je Genesis met The Land of Confusion. We gaan langzaam richting het nieuws van 11 uur. Dat doe ik met nog wat lekkere muziek voor je. Straks Nena en He Plays Anywhere Anytime samen met Kim Wilde.
1: Dit is Radio Texel.
0: En ook Cop Robin heb ik nog voor je in 1986. When Your Heart Is Weak. En misschien red ik het nog een stukje van Total Touch met Somebody Else's Lover, Treintje Oosterhuis. Nog altijd goed natuurlijk. En deze is helemaal goed voor jou, speciaal nu, chic.

Dit van Elvin Stardust hoorde je uit 1981. Pretend, tweede uur van Warm Macchiato met Van El. En in ieder geval tot 12 uur lekkere muziek voor je tot de lunch. Hele lekkere muziek zie ik zelf staan. Ik ga nog niks verklappen. Wat ik wel kan verklappen is wat je nu alvast hoort. Deze van Michael Jackson, You Rock My World.

Talk Talk, Talk Talk, hoor je praten praten. Dumb Dumb Girl, zo heette de hit die ze toen maakte daarvoor. Fun Fun met Happy Station en Alexis Jordan en Happiness. Ik zie dat er heel veel schapen weer op de dijken langs de Waddenzee mogen grazen. Het vasteland ook. Alleen op Texel nog niet. Op Texel blijft het verbod om te grazen voorlopig nog gelden. En daar is het gras nog niet genoeg hersteld voor het stormseizoen. Het aankomende stormseizoen. Dus nog geen schapen op Texel. Wel Ace of Base op je radio nu met The Sign. En straks het weer met Peter.

Marianne Rosenberg voor alle Duitse leute op Texel en op de eilanden. Ich bin wie du uit 1988. Straks Ginger met Blind Date, maar eerst Lady Gaga en Bruno Mars.

Daar komt hij aan hoor. 1, 2, klaar. Je hoorde Ginger met Blind Date en daarvoor Lady Gaga met Bruno Mars en Die with a Smile hier op Radio Texel. Straks Mai Tai met de Female Intuition. Maar eerst zijn hier de Clean Bandit, Sean Paul en Annemarie met Rockabye.

Uit Nederland vandaan, Mai Tai. En ik heb de eer gehad ze ooit eens te mogen interviewen. Een interview ergens in Amsterdam was dat, geloof ik, ergens. Ja, leuke meiden. Ja, bestaan ze nog? Wat is dan de vraag weer? Vast wel. Ja, die bestaan nog wel. Zijn wel oud en versleten, maar ze zijn er nog wel. Mai Tai. En daarvoor hoorde je Clean Bandit met Rockabye. We gaan richting de lunch, richting 12 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Maar ik heb nog wel een leuk weetfeitje voor je. Want mensen zitten al te wachten. Heeft hij nog wat leuks om te weten? Ja, schildpadden, let op hè. Schildpadden die ademen via hun achterwerk. Wist je dat? Ja. Als je dacht dat je alles wist over dieren. Nou, sommige diersoorten, namelijk schildpadden, hebben een soort klierachtig systeem bij hun cloaca. Dat is een multifunctionele lichaamsopening waarmee ze onder water zuurstof opnemen. Het is niet helemaal ademen natuurlijk, zoals wij dat doen, maar functioneel komt het erop neer dat ze hun ademhaling deels via hun kont regelen. En daar valt weinig aan toe te voegen, toch? Ik wens je eet smakelijk straks en een fijne middag. Ik ben er morgen weer om 10 uur, nieuwe aflevering met Van El tot 12, Wadde Macchiato. Hoi!

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Ladies and gentlemen, we stepping into Soul Train.

0: vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij,

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

baby.

0: Een nieuwe maand. Een nieuw onderkomen. Nieuwe kansen, Sini.
1: Vooral dat nieuwe onderkomen.
0: Ja, wat zitten we hier luxe niet?
1: Zeker. De eerste aftrap voor ons.
0: Voor ons, ja. Welkom bij Country Time, editie nummer 226 op de nieuwe locatie in het Thijssen.
1: Thijssenhuis.
0: Ja, onze eerste uitzending hier.
1: Ja, en alles werkt.
0: Ja, nou ja, dat hopen we. We hopen dat we goed te horen zijn.
1: Ik kan jou goed horen.
0: Daar gaan we vanuit. We konden er niet in.
1: Nee,
0: we zijn even geholpen door een hele aardige receptie, meneer. En hopelijk komen we er wel weer uit straks. dat die niet iedereen weg is en dat wij voor de deur staan.
1: Ik zie hier een buitendeur met raam en een trap. Dat gaat goed komen.
0: Ja, maar eventueel kunnen we hier ook al overnachten.
1: Ja, er liggen kussens, er is water, er is thee en koffie.
0: Een wc, belangrijk.
1: Wij redden dit.
0: En ik zag ook net iemand met een biertje lopen, dus misschien is er ook al een wijntje.
1: Alvast.
0: Dan redden we het.
1: Komt helemaal goed.
0: Helemaal goed. We zijn begonnen met een oude rot in het vak. Randy Travis met I Told You So. De volgende is voor jou.
1: Ja, een nieuwe naam in de country genre. Ethan Garner, tenminste voor mij een nieuwe naam.
0: Voor mij ook hoor.
1: Deze maand kwam zijn debuut-EP uit, getiteld The Georgia Kid. En hij probeert hedendaagse country pop met invloeden uit klassieke rock en ouderwetse country. Hij noemt onder andere The Eagles, Elvis Presley, Bon Jovi, Luke Bryan en Cole Swindell als zijn grote inspiratiebronnen. Put the Wine Away staat op dit nieuwe EP.
0: Nou, ik vind dat wel een beetje vloeken in de kerk, die titel. Als ik heel eerlijk ben.
1: Put the Wine Away, ik ook.
0: Put the Wine Away.
1: Nee, Put the Wine Here.
0: Ja, give the wine here.
1: Ethan Garner.

0: Hij wil alleen de wine away putten, omdat hij andere plannen heeft aan.
1: Oh, nou, dan snap ik het.
0: Dan in dat geval.
1: En hij zingt I'll be your cabernet. Nou, ik heb liever een
0: Merlot. Of een Sauvignon.
1: Nou, precies. Of een Shiraz. Of een Malbec. Maar nee, ik ben niet zo van de cabernet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Waar zijn we? Oh, ja, hier. Nu op het programma een echte country klassieker van Waylon Jennings en Wilson.
0: Wilson?
1: Dat is een nieuwe.
0: Willy 2.0.
1: Ja, Willy Nelson. Ze schreef Good Hearted Women of Woman in 1969 tijdens een potje poker nadat Waylon een advertentie over Tina Turner had gezien. Waylon nam het nummer eerst alleen op, maar jaren later werd Willy's stem aan een bestaande live-opname toegevoegd. En zo ontstond een duet dat in 1976 de nummer 1 van de countrylijst haalde.
0: Ik zag toevallig gisteren een filmpje van Willy dat hij aan het optreden is. En ja, ook over Dolly en alles. En hij schoot vol. Maar oh, wat wordt die man oud.
1: Hij is ook al 93,
0: ja,
1: hallo.
0: Ja, weet ik, hij is heel oud. Maar ik denk, misschien
1: moet hij stoppen.
0: Moet hij stoppen.
1: Misschien moet zijn familie even zeggen,
0: Het is klaar. Genoeg geweest.
1: Het is klaar.
0: Want het begint zielig te worden.
1: Ja. Ja, dat was op een gegeven moment met, hoe heet hij ook zo, hè, met Frank Sinatra.
0: Ja.
1: Die viel op een gegeven moment om en die stond volgens mij in zijn broek te plassen op het podium.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja, en toen hebben de familie toch maar gezegd, misschien moet het niet maar niet meer.
0: Ik denk, nou ja, dit is niet te goede van zijn image.
1: Nee, nee.
0: Toch?
1: Nee. Nee, snap ik. Ja, snap ik. Het mooie nog, dat wilde ik nog vertellen, het nummer was geïnspireerd door Tina Turner en die heeft het later zelf ook opgenomen. Good Hearted Woman

0: Hard-Hearted Woman, geïnspireerd op Tina Turner. Toen wisten ze vast toch niet dat ze regelmatig in elkaar gehengst werd door Ike.
1: Dat denk ik niet, nee. Ik had hier laatst al een keer verteld dat we na een optreden van het Nederlandse bandje Bark waren geweest in het Witte Kerkje in Den Horen.
0: Daar, ik denk, waar komt die naam nou bekend?
1: Wist je het niet meer?
0: Ik was het vergeten, maar nu het zegt, oh ja, dat was dat bandje.
1: Dus ik heb, want ze staan ook op Spotify met meerdere albums, dus ik heb er een paar gewoon gescrollt en geluisterd. En denk, oh, ze hebben best leuke nummers. Dus ik heb er nog eentje uitgezocht. En dit is Yellow Line.

0: met Yellow Line.
1: Lekker hoor. Ik moest, het intro kwam me bekend voor. Ik kan het niet plaatsen, maar...
0: Je hebt het vaker gehoord.
1: Ja. Nou is dat natuurlijk niet zo heel raar. Ik bedoel, samples worden wel vaker gebruikt en dan weer een eigen song eraan gegeven.
0: Ja, klopt. Maar, ja.
1: Don't Let Me Cross Over is zo'n typisch ouderwets country verhaal. Je wordt verliefd op iemand die al bezet is, maar je wilt niet de grens naar overspel, ontrouw, vreemdgaan overgaan. Don't Let Me Cross Over werd in 1962, dus ruim voordat jij geboren werd, een enorme nummer 1 hit voor Carl Butler. En Pearl staat erbij. Nou weet ik niet of Pearl meedoet zometeen.
0: Laten we erop luisteren.
1: Daarna werd het nog onder andere opgenomen door Jim Reeves, Jerry Lee Lewis en Dolly Parton. Maar nu dus Carl Butler met of zonder Pearl. Dat is een verrassing.

0: Een oud nummer. 62 jaar oud, zie niet.
1: Pearl was het achtergrondkoortje, denk ik.
0: Ik heb er niet op gelet. Zou zomaar kunnen.
1: Ik denk het haast van wel. Sam Palladio en Claire Bowen, die speelden allebei in de serie Nashville, respectievelijk Gunner en Scarlett.
0: Ik moet altijd zo nadenken, wie waren ze ook alweer in de serie?
1: Ah, zo erg.
0: Ja, jij ook. Deze niet. Maar hoe heet ze ook alweer die doodging?
1: Dat was Hayden Panettiere.
0: En hoe heette ze in de serie?
1: Juliette.
0: En die andere, die oude die doodging?
1: Welke oude?
0: Nou.
1: Ging er een oude?
0: Die moeder.
1: Dood? Moeder?
0: Die moeder van die...
1: Oh, Raina.
0: Oh, ja. Oh,
1: zie je wel. Oké. Okay.
0: Je hebt geoefend van tevoren.
1: Nee, niet eens. maar ja, als Sam Palladio en Claire Bowen samen muziek maken, dan klopt het gewoon.
0: Ja.
1: Die twee stemmen, die passen zo mooi bij elkaar.
0: Ja. Ik vond ook dat ze de mooiste nummers hadden.
1: Ja, klopt. Ben ik helemaal met je eens. En Lately is daar een voorbeeld van.

0: Sample Audio en Claire Bowen met Lately.
1: Ik zeg net tegen Sien, ik zit op Facebook en Country to Country line-up is bekend.
0: Ja, klopt.
1: Voor 5 en 6 maart 2027. Ja.
0: Ik word er niet heel wild van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik had, want de goeie zijn natuurlijk weer afgehaakt. Want dus, Riley Green zou ook komen.
1: Ja.
0: Die stopt natuurlijk weer in Engeland. Of verder komt hij weer niet.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, want daar had ik dan nog wel heen gewild.
0: Ja, ik ook. Had ik ook leuk gevonden.
1: Nou ja, vrijdag is dan de hoofdact Ashley McBride.
0: Heeft wel een paar leuke nummers. Maar om daar nou als hoofdact word ik nou niet heel blij van.
1: Nee, Cooper Allen is leuk. Carter Fate zegt me niks. Blake Whitten zegt me ook niks. Mac Geiger wel.
0: Ja, maar Blake Whitten is gewoon zo'n jonge jongen. Zeg maar, een beetje donkere stem heeft hij. Op zich wel goed.
1: Oké. Okay. Nou ja, en zaterdag heb je dan Jelly Roll. Nou, jij hebt hem al gezien.
0: Hij is wel heel leuk hoor, in zijn programma. Maar goed, ik heb hem al een keer gezien.
1: Mij doet het niet heel veel. Dasha, nou die hoef ik sowieso niet te zien. Emily Ann Roberts ook niet.
0: Die is ook leuk. Maar,
1: Cassius Culpepper.
0: Ja, die hebben we
1: Drew
0: ook al vaak
1: geraakt. Nou, dat is dan nog wel een bekende naam. Ja, nou ja, nee, dat wordt hem weer niet dit jaar. Volgend jaar ben ik bang.
0: Ik denk het niet, nee.
1: Nee, we gaan verder met onze line-up. Voorheen de Dixie Chicks. De naam Dixie Chicks was trouwens helemaal niet bedoeld als verwijzing naar de Confederatie van de Zuidelijke Staten van Amerika.
0: En ook niet naar de plaatselijke toiletten.
1: En de daarbij behorende slavernij. Nee. Dus waarom ze die überhaupt de naam hebben gewijzigd naar de Chicks is mij volkomen onduidelijk.
0: Het blijven voor mij de Dixie Chicks.
1: Ja, maar als het er nog niks mee te maken hebt, waarom zou je dan veranderen? Maar goed, waar de naam dus wel vandaan komt. Als tieners kwamen ze op de naam doordat ze een nummer Dixie Chicken van ene Little Feat hoorden. Nummer zegt mij niks. En toen hebben ze zelfs kort de naam Dixie Chickens gekozen.
0: Ah.
1: En later zijn het de Dixie Chicks geworden.
0: Het
1: heeft dus helemaal niks met slavernij en alles te maken. Dus waarom zou je het dan veranderen? Ik snap dat niet. There's your trouble.

0: De openbare toilettenkuikens.
1: Ja,
0: de Dixie Chicks. Ja. Een melancholisch nummer over een man die een relatiebreuk probeert te verwerken. Hij rijdt 's nachts naar een rustig plekje bij de rivier met een paar...
1: Wow.
0: Oh, moeten we hier het pad verlaten?
1: Of moeten we blijven bewegen?
2: Hier gingen alle lichten uit.
1: Of het was omdat ze de moed aanvoelde.
2: Oh, dat, ja, het was dat de sfeer. Zal ik overnieuw beginnen?
1: Ja, begin overnieuw. Even, misschien gaat ze weer uit.
2: Het was de sfeer. Ja.
0: Een melancholisch nummer over een man die een relatiebreuk probeert te verwerken.
1: Ja, ze blijft van.
0: Ja.
1: Het was per ongeluk.
0: Ja. Hij rijdt 's nachts naar een rustig plekje bij de rivier met een paar biertjes in een poging om zijn herinneringen en zijn gevoelens los te laten. I'm gonna drink some beers, try to catch a bus, turn my radio up and forget about us. Dit nummer komt van dezelfde lichting als Grown Men Don't Cry, The Cowboy and Me en behoort toch zeker ook tot mijn favorieten. Oh. Tim McGraw, Forget About Us.

0: Forget About Us, Tim McGraw en voor jullie het hele album Set This Circus Down. Goed album.
1: Ja, ik kon dit nummer eigenlijk niet, maar ik ga het album even opzetten tijdens een rondje met hond.
0: Zou ik doen.
1: Het klinkt heel goed. Vince Gill.
0: Ja.
1: Draaien wij hier niet zo heel veel, maar is een Amerikaanse countryzanger, singer-songwriter, gitarist. Hij werd geboren in 1957 en begon al op jonge leeftijd met muziek maken. Zijn grote doorbraak kwam in 1989 met het album When I Call Your Name. Hij heeft in zijn carrière maar liefst 22 Grammys Awards gewonnen en werd in 2007 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En hij doet ook af en toe bij de Eagles spelen. Daar is hij lid van sinds 2017. Vince Gill staat vooral bekend om zijn herkenbare stem. Hij heeft een wat hogere stem. Niet zo heel mannelijk. En zijn geweldige gitaarspel. Dat is dan wel weer heel stoer. Kortom, hij is een van de bekendste en meest gerespecteerde muzikanten uit de country muziek. En wij draaien hem hier eigenlijk
0: nou, we hebben te pas kort. Geleden ook nog
1: ja,
0: gedraaid.
1: Maar we draaien ja, niet wekelijks. Niet heel nee. veel. Don't let our love start slipping away.

0: Vince Gill, Don't Let Your Love Start Slipping Away.
1: En de laatste nootje, Slipping Away.
0: Nou, je mag er wel doorheen.
1: Ja, ik mag doorheen praten.
0: Kom maar.
1: In de westerse wereld staat medicine synoniem voor medicijnen of gezondheidszorg. Maar in de inheemse Amerikaanse opvattingen heeft het woord een veel bredere spirituele betekenis. De medicine men of women zijn niet alleen dokters, maar ook spirituele raadgevers, ceremoniële leiders. Zoals bijvoorbeeld de zweethutceremonies die je bij de Indianenstammen vaak ziet. En ze hebben ook een grondige kennis van de geneeskrachtige werking van lokale planten, wortels en minerale middelen. Ian Manzik is zelf niet van inheemse afkomst, hoewel hij er wel aardig op lijkt. Maar hij heeft wel heel veel affiniteit met de native, zeg maar. Hij is zelfs in 2024 geadopteerd door de Crow-stam, wat als een enorme culturele eer wordt beschouwd in die regio.
0: De Crows, dat waren toch best wel hele slechte Indianen.
1: Ja, nou, misschien hebben ze hun leven gebeten.
0: Die stonden toch niet bekend als heel zachtzinnig. En...
1: Nee, toch? Nou, aangezien Ian nog niet gescalpt is, ik denk dat het wel goed
0: meevalt.
1: Medicine Man.

0: Medicine Man van Ian Munsick.
1: Ook niet te veel in het licht kijken nu het nog aan is, want anders moet ik niezen.
2: Nee. Nou ja, het is tot nu toe bij 2 keer gebleven.
1: Ja. Het is tijd voor Alan Jackson. Chasing That Neon Rainbow is een nummer uit 1990 en het gaat over zijn droom om muzikant te worden. Hij zingt over zijn beginjaren en het optreden in kleine cafés. De Neon Rainbow staat voor het najagen van zijn muzikale droom. Nou, en die is uitgekomen, want hij heeft het heel ver geschopt.
2: Die is goed gelukt, ja.
1: Ja, en hij is helaas gestopt met optreden. Maar
2: nou, nog niet,
1: nog
2: met,
1: niet
2: muziek
1: met schrijven
2: maken.
1: En nee. Muziek maken. Chasing That Neon Rainbow. Alan Jackson.

0: Alan Jackson.
1: King Calloway was een country popband die in 2018 werd opgericht in Nashville. Ze werden in de muziekwereld vaak omschreven als de boyband van de country muziek vanwege hun veelstemmige harmonieën, toegankelijke pop, country sound en goede looks.
0: Goede looks.
1: Goede looks is altijd goed. Ja. Ze hebben ook meerdere duetten samengemaakt met onder andere Lainey Wilson en Hayley Withers. Maar de samenwerking met de Zac Brown Band vind ik toch echt wel de allermooiste. In februari 2024 is de band uit elkaar gegaan en zijn ze solo gegaan. In ieder geval hun eigen weg vervolgd. Maar gelukkig hebben we When I Get Home nog.

0: King Calloway samen met Zac Brown, When I Get Home.
1: Onze eerste uur zit erop, Cindy.
0: Ja, het is voorbij gevlogen.
1: Ja, dus we doen even een instrumentaaltje. En hopelijk start het nieuws zometeen wel.
0: Vast wel.
1: Dus blijf hangen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekke verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Sini en met Anneke. En we zijn eigenlijk, mag hij niet meer?
1: Nee, eigenlijk niet, maar...
0: We zijn afgetrapt ja. Met de Country Klapper
1: van de vorige
0: van
1: maand.
0: Van de maand september.
1: Ja.
0: Ja, we zijn nu natuurlijk 1 oktober. Maar omdat we natuurlijk 2 donderdagen gemist hebben in verband met de verhuizing, vond ik het wel gebillijkt dat wij hem nog een keer draaiden.
1: Ja, want we hebben niet kunnen zeggen, dit was de laatste keer voor Douwe Bob.
0: Nou ja, dan was dit dan...
1: De laatste keer voor Douwe Bob.
0: Als countryklapper.
1: Ja, dat... Ja.
0: Maar hebben we al een nieuwe?
1: We hebben nog geen nieuwe, maar...
0: Die kunnen we zaterdag erin gooien dan, hè?
1: Zou kunnen, maar we kunnen ook gewoon volgende week donderdag.
0: Kan ook. Had jij al wat bedacht? Of
1: nee,
0: niet?
1: Nog niet. Ik moet er nog over nadenken. Ik moet nog even de lijst afstruinen wat er nieuw is op het gebied. En...
0: Dan gaan we daar nog even over nadenken.
1: Geen idee.
0: Het was in ieder geval Dewey Bob.
1: Ja, dit was Dewey.
0: Dewey
1: ja.
0: Bob met No To Self.
1: We gaan verder met Dean Brody. Die is bezig met een dubbel album. The 10th album, man.
0: Oh, er moet een nieuwe plopkap komen.
1: Ja, we zullen hem zo meteen even reinigen. Hij wordt in 2 delen uitgebracht. Het eerste deel, Side A, verschijnt op...
0: Oh, The Fifth. In de fifth?
1: Nee, niet de fifth.
0: De tent?
1: Wel de tent. Nee, de eerste deel, de site E, verscheen op 26 juni en die bevat de eerste 10 nummers. Het tweede deel, site B, sluit aan met zijn tour en volgt dit najaar. Ik heb er nog
0: ook
1: niet.
0: Tent.
1: Het zijn ook tent. Want het zijn de 20 in totaal. Hij is momenteel aan de tour samen met The Reckless, oftewel... Eigenlijk de Walkers.
0: De Walkers, maar ja. Goed. Ik vind het trouwens een heel mooi nummer.
1: Ik ook. Daarom heb ik maar ingezet.
0: Ja, snap ik.
1: Good man.

Moeilijk woord. Een moeilijke periode achter de rug. Maar muzikaal is ze nog steeds heel actief. En staat ze opnieuw volop in de belangstelling. Dus we gaan morgen kijken wat er op dat nieuwe album van haar staat. En misschien volgende week zelfs eentje erin. Tell Me Why, Wynonna.

0: Winona. Judd.
1: Judd. Het volgende nummer is een verzoekje.
0: Ja, we hadden een verzoekje.
1: Ja, en die gaat naar Kampen. Naar Jannie en Bert. Die hadden van de week een nummer gehoord van Kojak. En die vonden ze wel een goede uitvoering brengen. Dus of hij die uitvoering hier wou laten horen.
0: Een hele oude uitvoering.
1: Is een hele oude uitvoering. Jezus. Een oude uitvoering.
0: Precies.
1: Maar goed, hij is even goed leuk om weer eens te luisteren.
0: Ja hoor.
1: Telly Savalas, zo heet hij eigenlijk.
0: Savalas.
1: Savalas. Zijn eigen naam. Ja. En Some Broken Hearts Never Mend. Een oude klassieker.
2: Coffee black.

0: Kojak met Some Broken Hearts Never Mend. En het origineel was van Don Williams.
1: En even tussen twee haakjes. Wij staan open voor verzoekjes, mits wij ze te pruimen vinden. En het zeker geen Jolien is.
0: Die blijft, ondanks dat we in een nieuwe locatie zitten, nog steeds not done.
1: Nee, precies. Dus, maar ik denk, ik zal het nog even melden.
0: Ja, verzoekjes mag altijd.
1: De wannabe Morgan Wallen.
0: Heb je het gehoord? Heb je het vernomen?
1: Nee, is hij van de markt?
0: Ja, hij is van de markt.
1: Oh!
0: Liefdesnieuws voor en over Tucker Wetmore. Ja.
1: Vertel.
0: Nou, het luidt heeft hij een relatie met niemand minder dan...
1: Ja?
0: Ella Langley.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ik had het al meerdere dingetjes gezien op TikTok en de er zijn ook nieuwsbladen die er nu over geschreven hebben.
1: Zal ik een voorspelling doen?
0: Nou?
1: Dat houdt geen stand.
0: Nee.
1: Dat houdt geen stand.
0: Maar in ieder geval, ze zijn al samen recent gezien bij de Nashville NSAE Awards. Geen idee waar het voor staat, heb ik ook niet opgezocht. Dus geen Riley Green voor Ella Langley.
1: Nee, maar was al heel gauw duidelijk dat dat geen setje was. Maar dit houdt ook geen stand.
0: Tucker Wetmore is het.
1: Ze moet net als Dolly gewoon iemand kiezen die er niks mee te maken heeft met de country.
0: Ja, eigenlijk
1: heeft
0: wel.
1: Alan Jackson ook gedaan met zijn vrouw, hè? Ja. Buiten media gehouden, heeft niks met country te maken. Dan hou je het langst vol.
0: De tijd zal het leren. Ze hebben in ieder geval gezamenlijk interesse.
1: Zullen we een poeltje doen? Ik zeg een half jaar.
0: Ik vind dat best lang.
1: Jij doet minder.
0: Ik geef ze 3 maanden.
1: Oké. Hou het in de gates.
0: Nou, ze hebben in ieder geval gezamenlijk hobby's. Ze zijn allebei gek op honden.
1: Oké.
0: Dus nou, dat is in ieder geval een heel goed pluspunt.
1: En ze zingen allebei country.
0: Ook dat. Nou ja, en toch namens Radio Texel
2: van harte gefeliciteerd.
0: When I ain't looking.

0: Wetmore, When I Ain't Looking. En wat ze nog meer trouwens in common hebben, bedenk ik me nou. Ja. Ze zijn allebei wel van de TikTok-filmpjes maken. En ook allebei ongenuanceerd. Hoe zeg je dat gewoon? Die is ook heel vaak dat je...
1: Dat ze aan het koken is.
0: Ja, maar ook dat ze zeg maar helemaal compleet natural, zonder dik in de plamuren, weet ik het allemaal. Dan zit ze met en laat ze iedereen aan de sleutel en alles. Dus die is niet van, oh, ik mag alleen in beeld als ik...
1: Als ik tip-top ben, maar
0: alles.
1: Dat dan nog houdt het geen stand, Sini. Dat zijn totaal onzinnige dingen.
0: Ja, misschien wel, maar ze hebben toch wel een incoming things.
1: Nee, ik ga niet met je mee. Maar goed, maar jij zegt
0: 3 maanden. Ik zeg
1: 6 maanden.
2: Classic country. New country. Country is altijd raak. Luister maar naar Country Time. Radio Texel.
1: En ook vanavond voldoen wij weer gewoon aan de diversiteitsnorm. Want hier is Charlie Pride. Is anybody going to San Antonio?
0: Nee, vandaag niet.

0: jou ook.
1: Ik dacht dat jij dat deed. Ik dacht dat jij zat te fluiten.
2: Nee, dat hoort dus echt in het liedje.
1: Ja, hoort erbij. Nou, hadden we net natuurlijk een shot voor de boeg gegeven van als u een verzoekje wil horen, altijd goed.
2: Kom er maar in.
1: Nou, wil onze collega Rob Jong heel graag het nummer White Horse van Chris Stapleton horen. Nou wij zijn
2: de muziek. U vraagt, wij draaien.
1: Nou, daar komt hij hoor.
2: Zolang het geen Jolene is. En toen deed hij het niet.
1: Jawel. Oh, jawel.

0: White Horse van Chris Stapleton, speciaal voor Rob de Jong.
1: Het is maar goed dat er hier dubbel glas en dubbele deuren in zitten.
0: Ja, dit knalt wel.
1: Ja, goed, de stilte van de bibliotheek, die...
0: Ja, die is heel, heel... Je kan er aan het speld horen vallen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Doe het de eerste keer goed, dan hoef je er niet nog een keer over te doen. Klinkt logisch, maar is niet altijd van toepassing of vanzelfsprekend. En in dit geval gaat het over de liefde. En daar heb je toch echt twee partijen voor nodig die dan ook nog met de neuzen dezelfde kant op staan.
1: Ja, want je kan zelf al heel graag denken van ik doe het goed de eerste keer. Ja. Maar dan moet de andere helft er ook maar zo over denken.
0: De tegenpartij moet dat ook willen. Shailen Carroll had in ieder geval niet dat geluk. Ze schreef er in ieder geval een liedje over. Do it right the first time.
1: Ja, nou ja, volgens mij heb je daar niet zo heel veel keuze in zelf.
0: Nee.

0: met Do It Right the First Time.
1: Er staat deze avond trouwens heel wat oude meuk in. En dat heeft een reden.
0: Vertel.
1: Nou, op het feestje van Jannie en Bert vertelde Martin, want Duifje en Riet waren natuurlijk ook op het feestje. En die vertelde dat hij met heel veel plezier naar Country Time luistert. Dat weten we. Maar dat hij opveert van zijn stoel als de aankondiging oude meuk voorbij komt.
0: Ja, dat is, ze zijn natuurlijk toch
1: wat ouder.
0: Ja. Ja, dus
1: en
0: dat
1: de laatste tijd vond hij de oude meuk wat karig.
0: Oh, dus, we zijn op de vingers getikt.
1: Ja, dus nou ja, of mij, ik vond het zelf ook wel wat karig. De laatste tijd hebben we toch best wel veel nieuwe muziek gedraaid. Dus ik denk, nou, laat ik eens wat oude meuk inzetten. En nou luisteren ze niet eens. Nou hadden ze weer wat anders.
0: Belachelijk.
1: Kregen we in de app. Dus nou ja. Maar goed, daarom staat er dus zoveel oude meuk in. Ik zag dat jij je er ook aan gehouden had. Want bij jou komt er ook al behoorlijk nog wat oude meuk aan.
0: Ja, ik denk, laat ik mijn goede kant ook laten zien op dit gebied.
1: Ja, dus nou ja, om met de oude meuk is ook leuk verder te gaan. A Picture of Me van Lori Morgan. Nee.
0: Lori heeft geen zin.
1: Lori doet het niet.
0: Die
1: Lori denkt, doe jij.
0: Die wou niet, zelf maar. Gaat geen zin in vrouwenmeuk nee. Te worden uitgescholden.
1: Oh ja, dan niet.
0: Nou, dan denk ik dat we de volgende pakken. Tyler Rich met All the Small Things. Het nummer is eigenlijk een pop-punk hit van Blink 182.
1: 182. Blink 182.
0: Blink 182. Ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet.
1: Oh, sorry. Okay.
0: Dat nummer is uitgebracht in 1999, maar Tyler Rich heeft er een country versie van gemaakt. En de cover werd zowel door de country fans als de liefhebbers van de punk versie goed ontvangen. De punk versie ken ik overigens ook niet, maar deze vind ik wel leuk. All the Small Things.
1: Nou, we hopen dat hij doet. Ja.

0: Small Things van Tyler Ritz. Kon jij het oorspronkelijke nummer van de...
1: Nee, ik kon de band wel. Ah. Maar dit nummer niet.
0: Ah, die kon je natuurlijk nog van je tijd vanuit de Pilaar.
1: Toen bestonden ze nog niet eens, Sini. Toen was die band er nog helemaal niet. Nou, over naar wat Ierse country folk, zo u wilt. Het is in ieder geval een vrolijk en gezellig nummer. En dit nummer zou je eigenlijk in een pub met een Guinness voor je neus moeten horen.
0: Morgen is het weer Guinnessavond.
1: Ja, ik weet uit betrouwbare bron dat jij ook om bent inmiddels qua Guinness.
0: Vrijdagavond is Guinnessavond.
1: En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je nu ook weer Guinness op de tap kan krijgen.
0: Oh.
1: In de Kuip, in de Koog.
0: Ik denk dat ik binnenkort naar de Kuip ga.
1: gaan we samen. Ja. Doen we samen even Guinness van de tap. En dan is het wachten op je eerste shot whisky.
0: Ook nog, ja.
1: Ja. Charlie's Bar, Paddy Treacy.

0: We zijn hints aan het doen. Er staat iemand voor het aquariumraam.
1: Charade.
0: Charlie's Bar van Paddy Treacy was dat.
1: Ik zeg maar, met dit nummer zie ik gelijk ook weer al die jonge mensen voor me met die een soort van partnerdans doen.
0: Hij zet de stoel ervoor.
1: Voor het aquarium, helemaal goed.
0: Voor het aquarium. Ik voel me wel bekeken.
1: Ja? Ja. Maar goed, dat ken jij ook waarschijnlijk wel. Van die jonge mensen, jongetje of meisje, die dan zeg maar zo'n soort rock'n'roll samen dansje doen. Ja. Maar dan de eerste dansjes. Ja. Ik zie dat zo voor me dit liedje.
0: Ik ook. Ja. Vind ik leuk.
1: Ja, vind ik ook leuk. Dat wil ik ook.
0: Precies, dat wil ik ook kennen, kunnen.
1: Ja, dat.
0: Hoe noem je dat?
1: Maar dan heb je
0: kunnen
1: geen...
0: kennen. Ja. Maar dan heb ik weer zo'n man die geen ritmegevoel heeft.
1: Bammer.
0: Dat wordt hem dan weer niet.
1: We gingen dan toch nog even verder met de klassiekers.
0: Ja, het is jammer voor Martin.
1: Ja, heel schade.
0: Hij viel met zijn neus in de butter.
1: Ja. En als er toch één klassieker is...
0: Nou, dan is dit het
1: dan
0: wel.
1: Dan is dit er wel, hè. Ja. De Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. Het werd in 1975 een wereldhit en is al door meerdere artiesten gecoverd, waaronder door Dolly Parton, heerlijk, Bruce Springsteen en Guns N' Roses.
0: Joh.
1: Ja, gek, hè?
0: Ja, die versie zou ik nog wel willen horen.
1: Ze hebben hem live gedaan, dus ik weet niet of die ergens te luisteren is. Maar de Rhinestone Cowboy is toch echt het nummer van Glen Campbell. En ik vind hem nog steeds een pracht van een plaat.
0: Iedere keer als hij komt, denk ik, lekker.
1: Daar is hij weer.
0: Je hoeft hem niet elke uur te horen.
1: Nee, maar ik word
0: af en toe
1: nog steeds blij van.
0: Precies.

0: Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Niet te missen.
1: Nee. Af en toe moet het volgende nummer van mij even voorbij komen. Want het is toch wel een van mijn favoriete nummers.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, hij staat zeker wel in de top 20.
0: Oh.
1: Ja. Het nummer komt uit 1990. Is 36 jaar oud inmiddels. En dus ook al een klassieker te noemen inmiddels. Het is een ballad. En het werd zijn eerste nummer 1 hit. En dan heb ik het over Travis Tritt. En het is een mooi voorbeeld van de gevoelige kant van de countrymuziek. Help Me Hold On.

0: Help me hold on voor Travis Tritt. En volgens begrippen van Jacco is dit normale country.
1: Geen suicide
0: country. Dit was eens een keer normaal. Ik vond normale country leuk volgens Jacco.
1: Dat is een hele eer, hoor.
0: Hele eer.
1: En voor wie nog meer Travis Tritt wil luisteren, aanstaande zaterdag, gelijk even een beetje reclame maken.
0: Oh,
1: hier,
0: ja.
1: Hebben wij hier, net als andere collega's, een open dag, zeg maar, in het Thaise Huus.
0: Ja.
1: Met, waar de Omroep Texel. Om ons.
0: Mogen wij dat mogen we wel vertellen, neem ik aan, toch?
1: Volgens mij staat het toch ook in de krant?
0: Ik heb geen idee, ik heb nog geen krant.
1: Nou, in ieder geval, wij zijn hier aanwezig.
0: Ja.
1: Van 4 tot 6.
0: En het begint om 12 uur.
1: Ja,
0: van 12 tot 2 hebben we Mike. En dan van 2 tot 4 hebben we reggae van Tom.
1: Ja, Tom Rijkers.
0: En dan
1: sluiten
0: 4
1: wij
0: tot 6 hebben wij country.
1: En
0: daarna
1: Rob de Jong. Met verzoeknummers ook.
0: Ja,
1: dus leuke dag om hier binnen te wandelen, om te kijken, te luisteren. En dat dus.
0: En misschien je aan te sluiten voor een ander leuk live programma,
1: ja,
0: toch?
1: Misschien winnen we er wel zieltjes mee.
0: Ja,
1: zou zomaar kunnen. We gaan verder met Anne Murray en wat Don Williams qua sound heeft van de mannen. Dat zalvende, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat heeft Anne Murray bij de vrouwen.
0: Miss
1: Anne Murray.
0: In plaats van Gentleman Jim.
1: Ja, misschien wel, ja. Het Snowbird-nummer werd afhankelijk als de B-kant van de single Biding My Time uitgebracht. Maar de B-side die werd vaker gedraaid als de A-side.
0: Moet je misschien nog even vertellen voor de jongere luisteraars onder ons. Vroeger had je singeltjes, dat een A-kant en je had een B-kant. En de A-kant was dan het nummer wat dat moment populair was.
1: Wat
0: de B-kant
1: wat minder.
0: Ja, wat minder.
1: CD's moet je daar niet mee proberen, want niks af.
0: Nee, doen dat niet. Heb je niet een A en een B-kant?
1: Nee, die hebben dat niet. En met dit nummer werd Anne Murray de eerste Canadese vrouwelijke solo-artiest die een Amerikaanse gouden plaat behaalde en meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren de toonbank overjoeg.
0: Ik weet niet of ze van dit album komt, maar ooit hebben wij mama voor de verjaardag een album van Anne Murray cadeau gedaan. Weet je dat nog?
1: Dat weet ik niet meer, nee.
0: Oh, okay. Ver voor jou,
1: Tijd.
0: Snowbird.

0: afgesloten met Oude Meuk van Anne-Marie. Ja. Met Snowbird.
1: Oftewel, als je van Nederlandse muziek houdt.
0: Die laaie lichter waar je nou mee gaat.
1: Van Gerard Cox,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Die, ja, ja, die.
1: Het zit erop. Onze tweede uur is ook voorbij gevlogen. Ja. In deze prachtige nieuwe studio.
0: Ik vind het leuk hier.
1: Ik ook. We hebben een mooi uitzicht. Je kijkt zo de gang in. Af en toe loopt er eens iemand, zwaait naar je.
0: Ik ben helemaal blij.
1: Ik vind het hier leuk. Ja, we komen terug.
0: Wij blijven hier komen. Ja.
1: We komen terug. In ieder geval zaterdag van 4 tot 6.
0: Zeker.
1: Dus kunnen jullie weer een live luisteren. We gaan eruit met Little House on the Prairie.
0: Ja, helemaal.
1: Een muzikaaltje. Bedankt voor het luisteren.
0: En tot zaterdag.
1: Oh, dan moet ik hem wel aanzetten.
0: Is wel handig. Ja.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. Wow. De Bijna Weekendshow. Yeah. Op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.